het bestaansrecht, het mensenrecht en het dierenrecht, persoonlijke verheerlijking.